30 jaar. Een klein droom, een klein waar, een klein niemer, een klein star. Een klein euch, een klein dir, een klein anderen, een klein meer. Een klein fest, een klein frei, een klein ungestört, een klein treu. Een klein weg, een klein da, een klein bleiben, een klein gaan.